0: maar mij haar die kunnen massa kennen wie zit er?
1: Laba.
0: Hé, maar voor het thema, jannie aki al die ban, jannie en faa gavi ek kame.
2: Mis dat kon koffie wa hoor ik ha amalige hisab op balla waard doe ik.
3: Die we islam keum ka ituro hiye.
4: Radio Mudarris, Sanavi die we.
0: Dek waa kaya bego ton halat ge.
5: Waa kag halat me ar kudo nubai ko maan kurevniya. Maan kurevni waa kag ek kon nubai ko laan.
3: Radio Mudarris. Miharu YouTube channel lum komme bagutakus adu halivere. Divihraji gaduge YouTube channel avaha subscribe kolaba.
6: Thuras. Thuras.
7: Thuras ei tarika ahar menge baha sagafata aada ka daage terega aada bavar gantatake hore adwa halam beenunta
8: aa warap beenu
3: divirache gada tune kolla angardu gi havir fahijjar burasitu gi havir hatharugod panaraga adi aadit du gi havir fahijjar hamekani divirache gado